0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
2: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
3: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Sander.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
2: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
3: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
4: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: There is nothing that's so nice is but a crisis.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. Coco.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
3: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
2: Wat wordt dat, dat Halloween-verhaal?
3: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
3: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
2: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
3: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Radio Noordzee.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27. Yeah. Soms zat ik in de stress.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van katzand tot de pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Zet de rossandpoot over zullen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: Je mag je bij de stoven vlokken.
0: Het Oostends dialect.
1: Het koolweetje. De Oostende is dit putterschutte.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je jokkeperretje, van hier tot aan mijn sterretje. Van hier tot aan de markt, het is geen kart.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Zender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond op zondag 25 oktober.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeijren wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Dina Batti.
4: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
2: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
2: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
2: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
2: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
2: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
2: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

Tot 30 september kun je tijdens de openingsuren van de bibliotheek naar de expo van de Theateracademie. De Theateracademie Oostende van VZW Ithaca organiseert al meer dan 7 jaar maandelijks lichaamsgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Nu hebben ze er ook een foto-expo over gemaakt.

BMI, loten op de dik, weer het bezen dan de tit. Hoor dat als kind chillde, naïef waar de schoonste tit. Beleefde, aard leefde en fantaseerde. Hoe dat zo zin om te worden, match heb die toen al meerde.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: bit of your love. Noordzee dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de birthday party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
3: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op zee speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
2: Er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella, aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen en 2e ademde te veel rook in. En de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen is daaruit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e, Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
4: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
2: Nou, want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2, na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. De loop van de namiddag en avond wel meer wolken en ook geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, we hebben het tot 9 uur over afvalstraten in Bredene, het project High Five in Oudenburg en betere afspraken in het Schepencollege in Oostende. Goedemorgen, straks ook de dagklapper met Rudy en het weerbericht.

0: info.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.

0: Kemper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.

0: Nieuws en info.
1: De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Heb jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden. Before we begin,

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende. Woo!

0: info.
1: Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En een 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Met een hart voor Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Straks om 9:15 is er het Oostends dialect met Roland de Snerk. En om 9:30 verneem je meer over sneller aanspraak maken op een sociale woning in Oudenburg. Schepen Siberen Tailleu is onze praatgast. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven, is uw tijd.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed, al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee.
4: Een hele goede morgen.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

0: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel wolken met mogelijk wat gedruppel. Er zijn ook opklaringen en stapelwolken. Deze namiddag lichte buien aan de kust en temperaturen rond de 21 graden. Morgen dinsdag krijgen we eerst wat ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral het deel bovengronds maakt de buurtbewoners ongerust. Vooral voor hun gezondheid. Bevoegd minister Jo Broen stelt wel gerust.
3: De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht en we gaan er ook bijkomend nog eens extra monitoren dat die straling onder een bepaald niveau blijft, zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garantie zit ook vervat in de vergunning.
2: De Raad van State behandelt deze week de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan en er lopen ook nog andere procedures tegen het Ventilus-project. Maar die houden de start van de werken dus niet tegen. Er zijn vorig jaar opvallend minder auto's gestolen in ons land. Het aantal daalde met bijna 3400, of 15% minder dan in 2024, vooral in Brussel. Komt wellicht doordat de criminaliteit in het algemeen daalt. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkeren stapt zelf op bij KV Kortrijk na een slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkeren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. Het is eerst grijs met soms wat lichte regen, na de middag geleidelijk droger en zonniger en we halen maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Tijd voor het Oostends dialect. Vandaag met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Vandaag hebben wij het over het werkwoord, veronderstel ik, Roland, stekken.
1: Inderdaad, het is een werkwoord, hè. En het is ons dialectwoord voor steken. En het is interessant om het hier te behandelen. Het geeft minstens 8 betekenissen. Met op de eerste plaats natuurlijk steken of prikken. Meer en meer in onbruik geraakt stekken als stikken. Dat wil zeggen met voor- en achtersteek naaien. Stekken betekent vervolgens ook nemen, pakken en veelal met de bijgedachte dat dit ten onrechte geschiet. Ze stekken is bijzonder veel geld verdienen. Geldstekkerie is het op fraudeleuze manier verwerven van veel geld. Het tween stekken is dan weer iemand bij de lurven vatten. Eigenaardig is dat men hiervoor ook zegt, als men hem dan kon tegenhouden, he, kan hem polen. Stekken is ook stek doen, dat wil zeggen geslachtsgemeenschap hebben. En met de ketten of knikkers spelen is ook al stekken. Als een vaartuig stampt of wiegelt of hevig schommelt, wordt dit ook stekken genoemd. Als men dan de wind uit tegengestelde richting krijgt en hierdoor herhaaldelijk met de boeg in zee duikt, dan gebruikt men het bijzonder mooie woord een kopstekker. Onkiekes stekken wil dat zeggen dat ze graantjes of wat dan ook pikken. Ten slotte de thans verdwenen uitdrukking oetstekken, dat is hout schaven. Nieuws en

0: Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de Festivalpas. Meer info en tickets.

sexy motherfucker.

0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Een hele goeiemorgen.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op.

samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chuquinho, tiene la salsa. Prikken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in de Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Frank Goeminne, je hebt ooit de wandeling voor de Crystal Ship gedaan met een groep mensen.
2: Dat hebben we regelmatig, dat doen we dus vrij regelmatig in opdracht van Lange Nelle. En zo is het ons opgevallen dat mensen ons vragen om hun eigen ding te doen. Om te kunnen deel uitmaken van de groep mensen die street art doen. Die street art, die Björn van Poeken voor ogen heeft, is gericht op internationale kunstenaars en hij gaat ze selecteren. Maar de mensen willen toch hun eigen inbreng hebben en hun eigen inbreng, na het gesprek met Björn van Poeken, blijken zij te mogen doen in de oude velodroom. In de oude velodroom, waar nu een skateboardviste is, op de gevels daarvan, kan men nog altijd street art doen naar hun eigen goeddunken en die kan ook bezocht worden van mensen die Crystal Ship langs lopen. Maar dat is dan voor de gewone burger en niet voor de internationale kunstenaar.
1: Dat ideetje is opgedoken tijdens een van uw vele wandelingen.
2: Een van onze vele wandelingen. En ook al gebeurt tijdens de fietstocht die we gedaan hebben met Crystal Ship.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de Festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
3: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
2: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
3: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
3: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het centrummanagement en het economisch huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Woo!

0: sparren met moustache.
1: Wat kan die verleden weken aan mijn vriendinnen geweest? Een blond kind, echt schoon, alles drip en eraan. 28 jaar, ze zit in het gevangen in Brui. En ze leert langs vooral voor koorts en wat kan ze zien misdonen. En ik ga daar bijna doen een babbeltje. Ik zei het in euro, zie je door bieten, hoe kom je dat je hier nu in de bak zit in Brui? En ja, zegt ze, verleden jaren ging ik bij mijn dokter, die onderzoekt me. Hij zegt tegen mij, je hebt hier nog 2 jaar te leven. Hij zegt, kan ik hem ter plekke dood te slingen, dat ik nu 20 jaar had.
0: Lopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede middag.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredenen werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden, als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV, Steve Dulster.
3: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
2: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders. Ze ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral door de rook. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000 of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Je hoort Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
4: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
2: De overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken, want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, meer dan 200 mensen werden geëvacueerd, niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En de Serviër Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu 27ste. Ook Sisu Bergs en Rafael Collignon staan nog altijd bij de beste 50. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nu 19e van de wereld. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen, dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap België.

perfect gebekt. Verwacht geen diepe donkere bassen, ook geen loeiend snaargeweld. Voor de muziek van Bach zal ik passen, ben op werk er ook niet gesteld. Ben op werk er ook niet gesteld. En van wat moet ik nu zingen, van hetgeen dat ik dromen overdag. Zijn het al ingebeelde dingen, is het gejank en zelfbeklag. Ik wil niet vluchten in de folklore, bokrijk, dat is nostalgiek. Blanke man, sorry dat ik je store, ik hoor geen Turks muziek. Ik hoor geen Turks muziek. In veel brieven kreeg ik te lezen, foei, flauwe flammigant. Behorstel van mijn vel.

fra langt vekk emigrert, langt vekk emigrert. Ik zing van God soms een coupletje, op de Koran ik gemediteerd, prever soms een Joods gebedje, heel kadisch.

voor drinken en eten, zinnig naar de zaligheid, zinnig naar de zaligheid. En zo tap ik het veelvaartjes, woelig water dat ik in zwem, bewandel soms ketterse paadjes, voor God en poos zong ik requiem.

In het Enselhuis in Oostende is er een zomerse expo. Die brengt een intrigerende ontmoeting tussen bewegend en stilstaand beeld. De projectie van de drie bijzondere films van Guillaume Bijl en Jean Strijkers wordt gecombineerd met krachtige foto's die momenten uit verleden en verbeelding tastbaar maken. Cinema Ensor is te zien tot 20 september.

0: Pro voor een afspraak.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
3: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kurszaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Music Scene.
1: Terug naar het Oostende van de jaren 70. Mike Dorian heeft al een LP en verschillende singles opgenomen. Daaronder ook het Nederlandstalige nummer Marjolein. Maar er is ook belangstelling vanuit Frankrijk en Mike neemt een Franstalige versie op. En die wordt ook op single uitgebracht. Marcel Seynave, beter bekend als Mike Dorian, vertelt het verhaal achter Marjolein.
2: Marjolein is in feite een nummer die van de Vlaamstalige LP komt. Dus ik had het opgenomen in het Nederlands. En plots was er een huis in Frankrijk die geïnteresseerd was in de melodie en wilde dus het uitbrengen in Frankrijk. Maar dus de teksten moesten veranderd worden. En we hebben dat dan direct gedaan. Er is een Franse tekst opgeschreven geweest. De B-zijde Quand l'amour viendra. En de foto werd getrokken in een studio in Middelkerken met gewoon een dame die op straat passeerde. Zei, wil je eventjes komen, ben je akkoord? En dat was ingeblikt door een vriend kunstenaar.
3: En is het een hit geweest in Frankrijk?
2: Ja, hit is moeilijk te zeggen. Het is verdeeld geweest op een 3.000-4.000 exemplaren. Maar het heeft wel gescoord. Ik heb het wel gebracht toen ik de tournee Dalida gedaan heb. Heb ik het op RTL mogen brengen doordat het een Franstalig nummer was.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis. Een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Wild Strawberries. En om 8 uur vanavond voor de Birthday Party. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West style. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september. En dat allemaal tussen 11:30 en 16:30. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons ook een mail sturen. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een hele goede middag.

0: weekend is music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
3: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
2: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
3: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
3: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
2: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
3: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede middag.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
3: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
2: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In de Schotse Hooglanden is een grote zoekactie opgestart naar een vermiste Britse prof aan de KU Leuven. Hij is 45. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie ook de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later krijgen we opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
2: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
3: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
4: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
2: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
3: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Radio Noordzee. Goedemiddag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag eerst wat ochtendgrijs, geleidelijk aan opklaringen en een mix van zon en wolken. Temperaturen morgen aan de kust een aangename 24 graden. Woensdag zijn er meer wolken en buien.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.

0: Tijd voor het Oostends dialect. Vandaag met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Vandaag hebben wij het over het werkwoord, veronderstel ik, Roland, stekken.
1: Inderdaad, het is een werkwoord, hè. En het is ons dialectwoord voor steken. En het is interessant om het hier te behandelen. Het geeft minstens 8 betekenissen. Met op de eerste plaats natuurlijk steken of prikken. Meer en meer in onbruik geraakt stekken als stikken. Dat wil zeggen met voor- en achtersteek naaien. Stekken betekent vervolgens ook nemen, pakken en veelal met de bijgedachte dat dit ten onrechte geschiet. Ze stekken is bijzonder veel geld verdienen. Geldstekkerie is het op fraudeleuze manier verwerven van veel geld. Het tween stekken is dan weer iemand bij de lurven vatten. Eigenaardig is dat men hiervoor ook zegt, als men hem dan kon tegenhouden, kan hem polen. Stekken is ook stek doen, dat wil zeggen geslachtsgemeenschap hebben. En met de ketten of knikkers spelen is ook al stekken. Als een vaartuig stampt of wiegelt of hevig schommelt, wordt dit ook stekken genoemd. Als men dan de wind uit tegengestelde richting krijgt en hierdoor herhaaldelijk met de boeg in zee duikt, dan gebruikt men het bijzonder mooie woord een kopstekker. Onkiekes stekken wil dat zeggen dat ze graantjes of wat dan ook pikken. Ten slotte de thans verdwenen uitdrukking oetstekken, dat is hout schaven.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Wie feest er nog op deze dag? Oostende.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: Kastner.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen.

reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook Showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
5: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
3: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we er heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
2: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In de Schotse Hooglanden is een grote zoekactie opgestart naar een vermiste Britse prof aan de KU Leuven. Hij is 45. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie ook de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en wat regen. Later krijgen we opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig. Later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Frank Goeminne, je hebt ooit de wandeling voor de Crystal Ship gedaan met een groep mensen.
2: Dat hebben we regelmatig, dat doen we dus vrij regelmatig in opdracht van Lange Nelle. En zo is het ons opgevallen dat mensen ons vragen om hun eigen ding te doen. Om te kunnen deel uitmaken van de groep mensen die street art doen. Die street art, die Björn van Poeken voor ogen heeft, is gericht op internationale kunstenaars en hij gaat ze selecteren. Maar de mensen willen toch hun eigen inbreng hebben en hun eigen inbreng, na het gesprek met Björn van Poeken, blijken zij te mogen doen in de oude velodroom. In de oude velodroom, waar nu een skateboardviste is, op de hevels daarvan, kan men nog altijd street art doen naar hun eigen goeddunken en die kan ook bezocht worden van mensen die Crystal Ship langs lopen. Maar dat is dan voor de gewone burger en niet voor de internationale kunstenaar.
1: Dat ideetje is opgedoken tijdens een van uw vele wandelingen.
2: Een van onze vele wandelingen. En ook al gebeurt tijdens de fietstocht die we gedaan hebben met Crystal Ship.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van echte. Mijn schoen zei kalkoen, mijn plastron zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Dou. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhagen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei Te Geuze, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kat. Het is proper, zei de stropper, het is van passen, zei van als het controleur, zei verscheuren. Het is het gedacht, zei de schacht, te velen, zei verstelen, ik weet iets beter, zei Peter. Zes te dun, zei te bunnen, zes te vet, zei biljet, zes te breed, zei waarheid, te rond, zei dont. Te bloed, zei poot, en bloed, straf, zei staf, geen nezel, zei de kezel, geen beer, zei valair, geen nul, zei schul, geen kloot, zei kastelood. Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotte, zei Delpotten. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kloeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei De Lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Spreus, zei De Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madou. Ga een rus, zei Verslus. Naar mijn kot, zei De Zot. Naar mijn kooi, zei Verrooien, naar mijn naast, zei Verkast. Die zever zei de wever, dat krakeel zei Rosseel, dat gejank zei Vermang, dat lawaai zei Van der Stuy, dat bier zei Kazier, tes die rook zei Van de Lok, die gitaar zei Simplaar, de klarinet zei de smet, die trompetten zei Cornette, die tamboer zei Delcour, te late zei Verstraten, is Inkvals zei Spitaus, te ju zei Bekuur, miljard zei Serraar, verdomme zei Van Tomme, tes tien en tanderen, zei Vermanderen.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
3: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
2: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
3: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
2: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
4: Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust.

0: Nieuws en info.
1: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.
2: Beminde gelovigen.

0: Maar wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Jazz Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Terug naar het Oostende van de jaren 70. Mike Dorian heeft al een LP en verschillende singles opgenomen. Daaronder ook het Nederlandstalige nummer Marjolein. Maar er is ook belangstelling vanuit Frankrijk en Mike neemt een Franstalige versie op. En die wordt ook op single uitgebracht. Marcel Seynave, beter bekend als Mike Dorian, vertelt het verhaal achter Marjolein.
2: Marjolein is in feite een nummer die van de Vlaamstalige LP komt. Dus ik had het opgenomen in het Nederlands. En plots was er een huis in Frankrijk die geïnteresseerd was in de melodie en wilde dus het uitbrengen in Frankrijk. Maar dus de teksten moesten veranderd worden. En we hebben dat dan direct gedaan. Er is een Franse tekst opgeschreven geweest. De B-zijde Quand l'amour viendra. En de foto werd getrokken in een studio in Middelkerken met gewoon een dame die op straat passeerde. Zei, wil je eventjes komen, ben je akkoord? En hop, dat was ingeblikt door een vriend kunstenaar.
3: En is het een hit geweest in Frankrijk?
2: Ja, hit is moeilijk te zeggen. Het is verdeeld geweest op een 3.000-4.000 exemplaren. Maar het heeft wel gescoord. Ik heb het wel gebracht toen ik de tournée Dalida gedaan heb. Heb ik het op RTL mogen brengen doordat het een Franstalig nummer was.

De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
3: Here we go.

zien hoe het zit als het neerstort. Het zand tussen vingers houdt het net nog vast als het water aan mijn keel stond. En het gaat zo goed, ik bedank u te weinig waar het soms te veel wordt. Laat het soms één keer los. Wat is vluchten? Ik vlucht, ik vergeet hoe het was, toen het was, toen het liep, hoe het loopt en het beter was.

0: info.
1: Ontmoetingscentrum De Boeien organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot 4:30. Discobar The Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Ik ben Timmy van Assen.
3: Hello, I'm Dario Dirja.
4: Ik ben Frank Jonbloed.
5: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: James Stormen, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de Nieuwe Stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Aniek de Ridder.
3: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele KU-muur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als reactie op het stijgende waterpeil.
2: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nune.
4: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
2: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Minder.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio.

0: 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede avond.

staat de staan en ik woon wat dichter bij de maan op mijn mansarde. Het is op het zevende verdiept, schijnt dat je bruidel er nog sleep op mijn mansarde. Het is er bouwvallig en vergaan, je zit er paddenstolen

Beatles and in Stones en ook geen plotjes van Tom Jones op mijn mansarde. De regen trommelt op mijn rood en koor de winsels op de vloot op mijn mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleis geen gazet of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg die informatie aan de kant, want ik vind sport niet

Morda vooruit en je zo vriet, die houdt geen rekening met je kiet, lijkt maar een mansarde. Je wordt er onttagen en geploogd, lijkt een zigeuner weggejoogd van mijn mansarde. Ik zal stom vloeken in de ka, als ik de ondergang ontschaaf van mijn mansarde.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

Juffrouw, danst u? Wat zegt u? Oh, your English. Oeh, handicap.

0: see you over the channel. Yes.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

Tot 30 september kun je tijdens de openingsuren van de bibliotheek naar de expo van de Theateracademie. De Theateracademie Oostende van VZW Ithaca organiseert al meer dan 7 jaar maandelijks lichaamsgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Nu hebben ze er ook een foto-expo over gemaakt.

0: minsten in de straten zijn niet meer dezelfde minsten als de minsten op mijn vorig leven. Ik heb mijn biezen moeten pakken van binnen veranderd en verhuisd naar de andere kant
1: van het land.
0: Van kop tot teen, ondersteboven, van het wiegje dat mijn pad is geworden. Ja, ik heb het geprobeerd, het is sterker dan mij, maar mijn jij.

was gegeben. Maar ik glaub, ihr verloren. Also kijkt was er op de plantijn. Dan kijkt zo zoveel schooner kunnen zijn. Mijn moeder heeft mij geleerd zijn en toch iets gewoon. Kon denk met wat dat je. Vier schoon jong, ze groot gelijk.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Aniek de Ridder.
3: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele kaaimuur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als reactie op het stijgende waterpeil.
2: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
4: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
2: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Zes door Rossandpoot over Zullen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: Je mag je bij de stoven vlokken.
0: Het Oostends dialect.
1: Het koolweetje. De Oostende is dit een putterschutte.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je jokke perretje, van hier tot aan mijn sterretje. Van hier tot aan de markt, het is geen kart.
2: Ik wil verhalen in dit lied, hoe Pier met dreiging trouwen. Natuurlijk was maar pas geschied of

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
3: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
2: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
3: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
3: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: Bart Kanaert komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.